Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pot op Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Geld. Macht. Beweging. Elegantie. Een goede smaak. En een goede financiële onderbouwing. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek. Muziek hier bij Patapoe Action. Action. Brazilië, 1969. Jorge Ben, Barbarella.

Ja, Ferocious X weer eens uit Japan. Die zingen in het Zweeds. En ecologisch crisis. Een ecologische crisis. In 2006 hadden ze dat al helemaal door. In Japan. En wist eigenlijk iedereen het al lang. En sindsdien is de ellende alleen maar erger geworden. Maar in ieder geval, dat krijg je van die systeempunkers die gewoon het nieuws lezen en weten hoe slecht het allemaal is. En daar liedjes over maken. Dus Japan, 2006. Ferocious X met een ecologisch crisis. Daarvoor George Ben met het klassieke Barbarella van zijn plaat uit 1969. En dan godzijdank in de echte vinyl mono versie. En niet die verwaterde stereo mix die tegenwoordig overal te krijgen is. Maar het is het pure iets. Ook wel weer rommelig of ja, sfeervol opgenomen, hoe zeg je dat? Dat je je afvraagt van het galmt en het is. Eigenlijk is het geluid heel gek. En het is natuurlijk totaal ingewikkelde muziek die wij eigenlijk niet kunnen navolgen. Je kan alleen maar van genieten. George Ben, Barbarella, 1969. Nou, je weet toch, die film is toen ook geweest, hè, met Jane Fonda. Dus gebaseerd op een Franse strip over een vrouw die bijna de hele tijd in die strip in haar blootje is. Niet veel anders dan Modesty Blaise. Dat was een Engelse strip, ook over een soort spannende geheimagenten met die de hele tijd de kleren niet aan had. En kleren niet aan hebben is niet echt helemaal het thema van vandaag, maar komt in de buurt. Nelleke van der Ven is de volgende die we hier krijgen. Zuster van Janske, die ook zangeres is. Ze komt uit Roosendaal, of omgeving Roosendaal, precies zijn geboorteplaats niet bekend. Is een kamper, denken we. Denk ik tenminste. Janske heeft een liedje over woonwagens. En dat betekent vaak dat het dan ook woonwagenbewoners zijn die liedjes zingen. Dus Nelleke ook. Het is ook heel knap trouwens, dat is een ander ding. In 1979 maakte ze Die Mooie Nacht. Een zwoele zomernacht, nacht jong, maan, veel maneschijn, zoete wijn en kussen. Oh, heerlijk. Nou goed, daar gaan we nu van genieten, van die warme zomernacht met kussen en maneschijn en bouzouki. Schitterend, schitterend. Nelleke van der Ven, Die Mooie Nacht, 1979. Oh, ik zie alleen dat Ferocious X en Ecologisch Crisis, 2006, die duurde maar 57 seconden. Dus die komt nu nog een keer. Patapoe Action.

Ja, zo'n soort hijgen. Hij komt vaker voor in de muziek, niet zo heel vaak. Ik ken eigenlijk maar één ander voorbeeld nog. En nog eentje. Nou, goed. Straks krijgen we nog een soort kreunende vrouw. Trouwens, over zeg maar sexy vrouwen gaat het ook alweer meteen door. Maar eerst vertellen wat het is. Comic Sound was het, 1994. Gangster Tunes Industry. En daarvoor Nelleke van der Ven met een mooie nacht. Die mooie nacht, 1979. Uit Roosendaal, Daal. En daarvoor nog de herhaling van Ferocious X. Een ecologische crisis. Een ecologische crisis uit 2006. Anne Margaret is een actrice, zangeres uit Zweden oorspronkelijk. Die het in Amerika heeft gemaakt als actrice en als zangeres. Een lange, slanke, welgevormde, blonde, golvend haar Zweedse vrouw. Die misschien wel de oorsprong is van dat idee van die Zweedse blonde vrouwen. Dat die zo knap zijn in de wereld en sexy, weet ik wat. Zij was een behoorlijke ster en die liedjes die voor haar werden uitgezocht, die werden dus inderdaad voor haar uitgezocht. En in 1968 leek het tijd voor een soort milieuachtig lied met een maatschappijkritische fuzz erin. Dus de fuzz is hier echt al bekend van de woedende protestjeugd, die heeft fuzz in de muziek en Anne Margaret doet ook even mee. It's a nice world to visit, but not to live in. Zie je, dus het ziet er leuk uit, maar je kan hier eigenlijk niet meer wonen op deze planeet. Echt mooie milieugedachten die toen al op geld deden, ook al een tijdje hoor. Maar nu verwoord in een soort protestlied met fuzz. Daar gaat het natuurlijk om. De fuzz, prachtige fuzz, luister er goed naar. Hier komt ze dan. Anne Margaret, It's a Nice World to Visit, 1968. Patapoe Action.

0: de massageband Injectie met Mavis op voorzang. Met het nummer Alinga weten we eigenlijk niet zeker. Het nummer, ja, de titel was eigenlijk 26 augustus 2025. En dan zie je als het begint, staat er op een gegeven moment naast er, dat meneer Stoffel de video heeft gemaakt en zo. Alinga staat er. Nou, heel goed. Misschien is dat de titel van dit nummer, van de massageband Injectie. Daarvoor Anne Margaret. It's a nice world to visit, but not to live in. Prachtig Zweeds, oh nee, Engels, Amerikaans, met mooie fuzzgitaar. Uit 1968. Dan nu wat experimentele muziek van rond 1980. Is vaak ook gewoon de Wirtschaftswunder. Waar vier nationaliteiten samen in het Duits pogen actuele muziek te maken van die tijd. Dit is Junge Leute Leben Heute, live in Regensburg, 8 april 1982, de Wirtschaftswunder, Patpo Action.
1: We zijn junge Leute, und wir leben heute!

Yakety Yak, 1969, Lee Perry en je hoort ook Dave Barker. Die doen samen de vocalen op dit, de Coasters is het volgens mij toch? Yakety Yak, afgezaagd de wereldhit. Maar dan de reggae versie en dan daarvoor twee versies over het ritme. In het midden Clint Eastwood, Tougher Than Leave and Cleave. Lee Van Cleef, je weet toch, Clint Eastwood, wat je toen allemaal die films. En de boef was die lelijke Lee Van Cleef. Maar goed, Tougher Than Leave and Cleave, dat zegt hij in de Clint Eastwood. Het was de middelste en daarvoor The Tuckro. En die is ook, die vergelijkt zichzelf ook met Lee Van Cleef. Ook beter, ook Lee Perry met gekke geluidjes. The Tuckro. En dan heet het in sommige gevallen, want die plaat is een aantal keren uitgekomen. En volgens mij de derde keer dat die uitkwam was de artiest First, Second and Third Generation Upsetters. Dus prima. The Tuckro, een legendarische plaat die ik inderdaad eerder heb gedraaid, maar het is meer dan 15 jaar geleden, dus dan mag die gewoon nog een keer. En een betere samenstelling ook in dit geval. En daarvoor nog weer de Wirtschaftswunder uit Duitsland live in Regensburg, 8 april 1982. Junge Leute. Dus dat, de jeugd, daar gaat het natuurlijk om. Dan gaan we nu naar punkmuziek. Hoe klinkt het ook alweer? Je gaat naar punkmuziek en je klinkt alweer. En je luistert naar Patapoe Action. Ja. Hoe dan ook. Dus op een gegeven moment waren er... kwam er snelle punkmuziek en toen kwam er ook snelle metal muziek, speed metal. En toen kreeg je ook crossover, dus dat is overbloeden, overliepen, van de, ook in stijlvormen binnen de genres en de ellende was geboren. Dat gebeurde al vrij, nou ja, in ieder geval een helde band uit Finland was natuurlijk Ratus altijd. En die begonnen ook nu metal invloeden op te nemen. Toen het 1985 was. Door hun nummer Will Evil Win. En toen was het veel afschuw. En ze zijn nog veel metaliger geworden. Maar nu, als ik nu zo terugkijk. Denk ik. Het heeft ook wel iets te maken qua sound. Met Jism Endless Blockade voor de Pussyfooter. En het is toch echt wel een soort Ratus-track nog steeds. Die nu komt. Maar ook merk je dat dus nu de dubbele klopper. Zo'n basklopper. Die pok, pok, pok, pok, dus die meerdere klops per kick geeft. Hoe zeg je dat? Kickdrum die maar door. Zodat je hoge basdrum snelheden kan halen. Het zit er nu voor het eerst dan in. Was niet nodig geweest. Ook een andere manier van drummen. Andere manier van gitaarornamentiek. Allemaal aan de ene kant een beetje jammer. Aan de andere kant ook niet heel veel anders. Dus... Dit is Will Evil Win. En dat, vroeger was het dan ging het echt over Ronald Reagan. En nu is het meer symbolisch. En meer met duivel en goed en kwaad. Maar in essentie is er niet heel veel veranderd. Nou, nu ben je hunkerend van hoe gaat dit klinken. Nou, we beginnen met klokken. Van ondergang, duivel, kerkhof, nachtmerrie, horrorfilm. En dan begint de muziek. Will Evil Win, 1985. Ratus uit Finland, Patapoe Action.

Corsa Sui Tetti, uit een film uit 1970, muziek van Ennio Morricone. L'Uccello dalla Piume di Cristallo, Dario Argento heeft hem. Die giallo films zijn allemaal verschrikkelijk trouwens hoor. Bird with the Crystal Plumage, daar hebben we wel eens eerder ook iets uit gehad uit die film. Ennio Morricone, met ook weer zo'n vrouwenkreunhijg iets erin. En deze wordt natuurlijk ongetwijfeld vermoord, want die films die zijn niet gezellig voor vrouwen in ieder geval. Wat betreft de kans van overleven of blijven tot leven tot het eind van de film. Hallo. Dat dus. Daarvoor Triple Jet Refueling in Fight. In Flight. Een stukje uit een grotere film geknipt door de air-enthousiasten van Airboyd. Internet, hoe heet het, pagina. In ieder geval, ja, zijn van die luchtmacht mensen die die filmpjes voor me kort knippen. Dus dat is lekker handig. De Sabre, Super Sabre F-100. Een rampzalig vliegtuig. De eerste supersonische gevechtsvliegtuig. Maar levensgevaarlijk. Dat gebeurde dingen als dat hij ging op zijn verticale as. Dus zeg maar, hij ging dan opeens zijwaarts vliegen. Of hij draaide ten opzichte van de richting waar hij ging. Maar daar kon het apparaat helemaal niet tegen. Dus dan scheurde het uit elkaar midden in de lucht. Nou ja, goed. Zo konden ze kapot gaan. En ook als je een duikvlucht maakte en omhoog weer wilde, dan had je opeens toch niet genoeg lift. En dan ging je in de grond. Daar zijn cijfers van. Ik had het ergens opgeschreven. Dat is natuurlijk weer verloren gegaan. Maar dat laten we ons niet door uit het veld slaan. In totaal zijn er 324 piloten omgekomen bij die ongelukken. Volgens mij meer dan 800 vliegtuigen zijn gewoon verloren gegaan door gekke dingen in de lucht. En in 1958 waren de meeste ongelukken met een F-100, namelijk 116 vliegtuigen vernietigd en 47 piloten dood. Maar ja, Koude Oorlog, wapenwedloop. En het was natuurlijk afschuwelijk wat ze deden. Ook in het is ingezet, dit apparaat. In de Korea-oorlog afschuwelijk. En in de Vietnam-oorlog ook helemaal kut. Dus het is ook heel zielig natuurlijk voor die omgekomen piloten. Aan de andere kant, het zijn ook een soort moordenaars natuurlijk. Die gewoon bommen gooien op iets wat ze helemaal niet weten wat het is. Dus tot zover dit verhaal over die trek die je zojuist hoorde. Triple Jet Refueling. Het ging ook eigenlijk vooral dat ze met z'n drieën kon achter een grote voormalige Stratofortress konden hangen, die ze dan brandstof gaf. En dan kon ze dan met z'n drieën tegelijk, ja, tot er één neerstortte. Nou, in ieder geval, het is niet alleen maar negatief zijn, er zijn ook heel veel niet neergestort, maar ook heel erg veel wel. Maar het was niet de ergste, de Starfighter toch? Dat was dat was de Widowmaker. De F-104. En ja, daar kan je hele verhalen over houden. Maar niet hier bij Patapoe. Action. Daarvoor Will Evil Win. Dat is natuurlijk de basisvraag. Ook. Dat is precies misschien met een race over de daken van Ennio Morricone. Of met gewoon een neerstortende en uit elkaar vallende wapens. Of zal het kwaad toch overwinnen? 1985. Will Evil Win. Rattus uit Finland. En dan, je voelt je goed, je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapoe Action. Zuid-Afrika gaan we nu eens heen. Mthunzini Girls. Molly. Waarschijnlijk uit 1967. Een single, maar dan op 78 toeren, want in Zuid-Afrika hebben ze nog heel lang 78 toeren platen gehad. De Mthunzini Girls. Molly. Patapoe Action.

Mijn money, ik wil niet meer broke zijn. Kom me niet, zee onder water, geen dolfijn. Mis mijn weedie met as, ik krijg hoofdpijn. Dit is geen loterij, ik wil de hoofdprijs. Heb een watch, maar ik kan maak no time. Laat die niggas weten, het is go time. Met andere woorden, ga zien.

0: سلا دات خبوش موت بوردن فاكن لحناش دات زبار موف ان بوردن
1: On the road, met die boefen, break my brood, met my broeder, ik ga dood voor mijn

0: Emma, ik wil nog iets zeggen, man. We chillen hem altijd. Of het nou met biertje is of niet, man.
1: Zeg ze.
0: Hey, dit is Rotterdam, man. Zuid-Limburg represent in de studio.
2: Van Zuid-Limburg naar Roffa Zuid, man.
0: Let's go. Zuid-Limburg, man. Of Zuid-Holland. Sorry.
3: Zet het op Macanas. Ik ben goed met

0: die is langer dan 20 cm. Die opgeslagen mag geen. Al mijn jong drillen zijn eng. Machine die is langer dan 20 cm. Die foto wip met gang. Geen merry, maar ik wil mijn best mijn fans. Ik kom poelen met gang ENS. En die bands die zit stok in mijn pants. Machine die is langer dan 20 cm. Die opgeslagen mag geen DM.
1: Je kan ons niet vergeten. Ik heb die saus, je breng het naar beneden. Ik ben niet of ik zie je willen vegen. Ik heb die saus, je niks zie ik beven. Net de aardbeving, dit is beweging. Jij slaapt op één ding. Wil nog geen trouwring. Want als ik oud ben, wil doe je rustig. Toch met je houding. Ben niet jezelf, want jij goed de saus zijn. Hoofd die is

line up in a nigga met zijn vijver. Chop die beats, we zijn een bijter. En niet veel praten met die wijven. Capuchon op, het gaat erop blijven. En mijn woorden die zorgen voor cijfers. Twee notities als we echt strijden. Kom me hier uit voor je buiten. Go to af die kluis, maar die tip, dat ga ik niet vermijden.

op de straat. Ik heb die druk en zet die pressie op de staart. Ik heb die hoop en hou het hoop nu voor mijn land. Ik viet de hoop, maar pluk die capies voor het land. Ik keep die zwem, bedenk een nieuwe meesterplan. Ik zie de tent op uit mijn BMW's.

als ik haar zie, doet ze stout. Nu is ze down met de squat. En ze gaat down als een squat. Maar ze komt niet meer omhoog. Doe weer geen fysioloog. Ik heb die visie, jij loopt. Weet dat je Sunny niet loopt. Slang en ik slang op de fiets op de loop.